0: Radio Reraw.
1: Ons simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en duches, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: de janta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall a moment between the credit of agus nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoil.
1: Veel er de ruches, a hochtechlo, gach derdi on shore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.
0: Reraw.